I don't see it. En een kwee die dat nergens nog in hoort. En dat dat kwee hebben er een keer maar een deutsche uit. Daar gaan ze met stabbel hoe gaat dat nooit je maar. Stabben op een nieuw gaat met en dan wat. Maar hoe liet wat geskunst. En nu pat wat maar naar mij mee zo. Dat gaan we aan de. Dat gaan we aan de mee zo. En hoe nee nu stabben we toch geskunst. En gaan we het moet ze bedaaien. On est

0: Et on échappe t'in do mak ti chapeau vachon, wachat mak manutenam, ino, kanagamans, katobedes, nou esmo, t'sit bad moustadak, t'sit t'sit bad moustadak, ou de t'sonne, nagonata, espanata, karagan, kema de nigan, yat, de deje katobedon, kanagam non, artiste ino, miami huinan, et que haptening do mo, ti chapeau kwe?
1: Kwe kwe.
0: Dan is ik met dan weet de mensen begin ze ziet de paard moest door jat eet het ze benjak die puur gaat dat zijn moet ook schat in nut
1: ah en dat zijn er gewoon gaat dat in nut wanneer je daar goed de wanneer je benjak
0: eet het ze benjak ze toch schat je gewoon ook weet je met dan die gaat de paard moest doen dan zien nee hoe in de winter zijn er gewoon ze doet den zijn er gewoon ze mag in staan we Japan ha hisa we ne nagamin ke mak to dum nagamun ke mak to beje
1: ni na ha de ne na ubun but douza de banyane me da jana guitar and then din chan ne nu dai ne la famille nu dai de shlujen to bege juje Na gondet kut ne mani ni mani was shiande tenen gitar no didi ta vone git na vone git tsu bengini de tsu bni dihande ta bege ja
0: ek ne tu do tu na wa ta higada
1: Jules Simon mhm ben ne André Simon mhm de mudaine Ne him no dai no gomas
0: kone he
1: agle ni da gonde o jbane ya ye ke do dane no gomiana
0: te te chikan na gomas chai do
1: aha mok ko chitto mani na na gomon ja de de bne na gomon put 17 ans put nya 17 ans Rodé, tu te banyane, tu te manes au monde. Et tu te manes au monde, tu es un bel arajo. Tu es un bel. Tu es un banyano. Et tu te sédis, tu as dit, tu montes. Tu as dit, tu sédis, tu es un banon au monde. Rodé, tu te banane. Et ben, je suis un bané, le romo, et le romiana. Ah, oui, ils ont pas pris les petites mains, non.
0: Et n'est-ce que c'est un monde qui a été non égamètement et n'est-ce qu'un stein?
1: Ben, on est qu'il y a des... Ou peut-être qu'il y a des de mon homme, surtout n'est-ce qu'il y a des... On est né... Des négoires, on est là, mais... On est là, mon bas, il y a
0: Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien.
1: Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb
0: het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien.
1: Ik
0: heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien.

0: وانا عندي شني تنغمون تبدينا نوتا لوف كاتوت من تيهابيو دينجيش تيوان تي وويد مكتا واكو كويت مدان تنو هون غون تتان كيتين يات ميل لا ديسك مي تي تودان مي كدك بي هم تا دي لا كاتيغوري البوم دو لاني لانغ اوتوكتون اغو دي تينجينا
1: ني دين دو تان ما بروميير نوميناسيون لانغ اوتوكتون l'album de l'année.
0: Nimé 4 Neutistwanza, tu vois, je vais dire 4 novembre.
1: Ah.
0: Nimé Dichin Neutistaina.
1: Ah, on dit Titana, hein, et que. C'est un peu de l'année, mais pour le monde, je dis, des pas midi, je dis, c'est des. Je dis, oui, nous, rien de l'année, je dis, déjà. C'est un peu de
0: l'année. Ni bene ni wad magwin tsma he magun stay migun
1: aha tsugun de migan uzma tamne ndem ba de da di de mi odan sistem mi de du da odi da mne ndem ma ini ni ni du gan no hon ronde ronde gesden on de ne de le gala de la distik asu di da odi Quand t'as beau, hein, une opportunité, j'ai dit, et de tout bon, il y a que d'attendre côté musical.
0: Et non, tu sais ce qu'il y a, nous, tu m'as, moi, n'est-ce pas, moi?
1: Mathieu McKenzie. On est, nous, tu m'as, mon agent, j'ai, mon agent, nous, tu m'as.
0: C'est pas ce que je m'en ai, qui est, mais c'est pas ce que je m'en ai. Bah, tu peux te dire que tu es tout droit, que tu es un album. Mais
1: quoi, tu sais tout? Ah, mais quoi, tu es maintenant, tu dis que tu es tout droit. Tu
0: es un
1: peu
0: de temps. Et quoi, tu es un peu de temps, tu es un peu de temps, tu es un peu de temps, tu es un peu de temps, tu es un peu de temps.
1: Ken je moet snijden man.
0: Ik word echt jammer precies.
1: Ik word
0: echt. Ja. Ik ben een kapitein. Ik heb een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje